dag is, wees me niet wijn, drink me niet beraal. Kom eens voorbij, spes kaskowaal. Heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam. Hij in Roemenië is toch diep, pink in zorgen, wees me niet wijn, drink me spes en spet, kom eens voorbij, sta kastrawet. Heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam, heidegedegedam, digedegedam. Ooit ik wou dich wermisch, ich lieb nur Brinde, Mama, sieh ich dann zu Freitag, bis der Stelle wenn.